Zessen is een oefenis. Op de gezichten stromen regen. Hoe kwam het dat jij voor deze dis de zeven niet hebt volgekregen? De gasten is een troef te moe. Het karafkristal staat overbodig. Hun is het troef, hij zelf bent troef.